neex daam gu ne sinna daam gu ne ak anna daam gu ne ak baat ma daam gu ne.